0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij harken van harken bij Duarte. Hij harken op de kwart en dan krijg je aan. Clayton, Clayton, wie kan het drie komen?